0: nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Thank you.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zomerradio. Seabreeze AM.

0: Seabreeze AM.
1: Paul de Senneville hadden we en Olivier Toussaint. Dolana's Melody uit 1975. De Hapstars, daarvoor de band van Benny Anderson van ABBA. Sunny Girl uit 68. En Third World, dat was de eerste. Talk to Me uit 79. We zoeken het water op.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: De Beatles hadden we als laatste een late hit van hun. The Long and Winding Road uit 1970. Smokey Robinson daarvoor, The Tracks of My Tears. Hit in 65 en in 87. En Tina Charles, dat was de eerste. Love Me Like a Lover uit 76.

0: Seabreeze AM.
1: Roxy Music was de laatste met zanger Brian Ferry. Through the Strand uit 1973. De Lees daarvoor uit 1969. I'm a Gambler. En de eerste was van Theo Diepenbrock. Oh Darling, When We Are Together, I Kiss You the Bladder. Uit 1978.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Dat komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het Kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu 487.000 euro. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
7: De 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

heerlijke registratie natuurlijk van het nummer Going to the Run. Het is 22 juni, het is maandag. Je hoorde de Golden Earring, vrienden. Het is weer een nieuwe werkweek en we moeten weer aan de slag. Hup eruit.

Bedankt natuurlijk allereerst Martin van Kampen weer voor de Morning Music Show. Het uurtje hiervoor, nu weer tijd voor de Ruit met Anna Zijlstra. Deze maandag, het is zon overgoten en de zomer is nu echt van start. Straks om 7:40 weer de nieuwe opgave Morgensterren. 8:30 kijken we even naar de oude nieuwsfeitjes. Ga koffie zetten, broodjes, jij uit bed. Heerlijk natuurlijk, zo'n nieuwe werkweek, vrienden. En ik zei het al even, dat ik de broodjes even voor mijn rekening neem en ook de koffie. En dan kun jij in ieder geval even aan jezelf werken. Laten we gewoon van start gaan met een plaatje van de Fab Four. Hier zijn ze, met Ain't See.

Heerlijke muziek natuurlijk van Bob Marley. Dit plaatje Iron Lion Zion werd in 1992 uitgegeven. Terwijl deze meneer natuurlijk al bijna 9 jaar was overleden, vrienden. Je luistert daaruit het programma van Anne Zijlstra hier op 1098 AM. En ook via www.radioseabreeze.nl. En alles wijst erop dat wij de antenne van Seabreeze misschien eind van de week, begin volgende week weer in de lucht kunnen brengen. Zodat ook die 1395 weer on air is. Allemaal goed nieuws nu. Knals Borgie.

0: 2006 was het alweer. Vrienden, Gnarls Barkey had er een wereldhit mee met deze Crazy. Ja, ik weet niet hoe het komt. Je hoort later helemaal niks meer van deze artiest en vrienden. We gaan gewoon door met de muziek. En deze artiest is nog steeds in het nieuws, al in de 80. En hij treedt nog steeds op. Tom Jones, naar deze plaat kijken we trouwens naar de nieuwe opgave Morgenster. Dus hou even je pen en papier bij de hand. Hier is Green Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

blijven. Fantastisch mooie evergreens van Tom Jones. Dit kwam uit 1967, vrienden. Maar goed, we zijn, ik loop een klein beetje uit. We zijn weer toe aan de Morgenster. Ja, en dit keer zijn wij op zoek naar een zanger uit het Verenigd Koninkrijk, genaamd Reginald Kenneth Dwight. Hij werd geboren op 25 maart 1947, toenmalig in Pinner, later is dat vernoemd naar Middlesex. In 1964 richtte hij Bluesology op. Dat was een begeleidingsgroep van Amerikaanse rhythm and blues artiesten als The Island Brothers en Patti LaBelle onder andere. Die kennen we nog van Voulez-vous coucher avec moi. Ja. Vanaf 1967 gebruikte hij een pseudoniem als zijn artiestennaam en werd een verwijzing naar saxofonist Elton Dean en zanger Long John Baldry. Zijn debuutalbum Empty Sky verscheen in 1969, waarna één jaar later zijn grote doorbraak volgde met The Ballad Your Song. Hierin begeleidde hij zichzelf op piano. Nou vertel ik eigenlijk niks meer, want als ik het verklap, dan kan ik net zo goed de oplossing vertellen van deze Morgenster, vrienden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Eruit, Anne Zijlstra. Straks natuurlijk 20 voor 9 de oplossing van diezelfde Morgenster. Maar eerst weer naar de muziek. 1976, dit is Steve Miller en Rockin' Me.

Jeff Lynne 1976, ELO. Het fantastische album Out of the Blue. En je hoorde Jungle. We worden gewoon meegetrokken in dat lawaai van, ja, wat zijn het eigenlijk? Beestenboel en plantaardige wezentjes. Maar we zijn weer toe aan de oude nieuwsfeitjes, vrienden. We gaan even terugblikken en we gaan mee naar het jaar 1877. Ja, dat is een heel eind terug. De Amerikaanse zakenman Thomas Edison, of Edison, verkrijgt patent op een apparaat dat geluid kan opnemen en weergeven. En hij noemt dat de fonograaf. En dan 1905. Albert Einstein, die publiceert zijn massa-energierelatie E is mc kwadraat in Annalen der Fysiek. En dan 1969, ARPANET computernetwerk, een voorloper van het WWW Internet, dat is opgezet in de late jaren 60 door het Advanced Research Project Agency, oftewel de ARPA, van het Amerikaanse ministerie van Defensie. 1981, de grootste betoging ooit in Nederland, ruim 400.000 betogers tegen kernwapenplaatsing in Nederland. En dan 2002, een Palestijnse zelfmoordaanslag op een bus met schoolkinderen in Jeruzalem, levert 12 doden en heel veel gewonden op. Laatste bericht dan uit een onderzoek door de VN en de Wereldgezondheidsraad. Het blijkt dat het aantal mensen in de wereld dat is besmet met HIV is toegenomen tot bijna 40 miljoen. Goed, ja, het is wat met die muziek. We gaan weer naar Alfred Martens, ken je dat nog? Hij maakt een heel erg leuk muzikaal intermezzo met Hoe doet hij dat?

Strawberry Letter Johnson, de Brothers Johnson wel te verstaan. Geschreven door Shuggie Otis. Dit kwam uit 1977. En Shuggie Otis schreef toen hij 17 jaar was in 1971. Strawberry Letter gaat over een verliefd stel. Die schrijven elkaar brieven. En die hebben 22 brieven naar elkaar geschreven. En Strawberry, dat slaat eigenlijk gewoon op de kleur van die brief. Heeft dus helemaal niks met frambozen of aardbeien of iets te maken, vrienden. Helemaal niet. Lekkere plaat eruit. Straks kijken we even naar de oplossing van de morgenster. En dat doen we na deze plaat van Nadie. En dat ken je natuurlijk ook nog. Heet gewoon Windforce.

Ons veel te vroeg ontvallen natuurlijk. Na die hoor je met Wind Force 11. Vrienden, kwam uit 1987 van het album Land of Ta. Maar wij zijn toe aan de oplossing van de morgenster. Natuurlijk, wij zochten die artiest Reginald Kenneth Dwight. Ja, hij zong natuurlijk het liedje Your Song, Elton John. Ja, volgens mij had iedereen dat goed. Dus ik geef gewoon een applaus. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan gewoon met deze meneer terug naar 1973. Een van zijn fantastische albums, Yellow Brick Road. En ik draai de titeltrack Goodbye, Yellow Brick Road. When I-

De relatieproblematiek, goed bezongen door ABBA in 1981 met One of Us, kwam van het album The Visitors, vrienden. We werden blij verrast in 2021 met een compleet nieuw album van deze vier. En die was getiteld Voyage. We lopen langzaamaan weer naar 9 uur, maar ik neem je nog even mee terug met een zanger met een prachtige stem. Colin Blunstone. En hij gelooft niet meer in wonderen.

geloof al lang niet meer in wonderen, vrienden, maar Colin Blunstone die haalde dat nog eens aan. 1972, album was Ennis Moore. We kennen hem natuurlijk als leadzanger van de formatie The Zombies. Heerlijk, nog steeds even zwijmelen in eruit hier op Radio Seabreeze. Verder nu met Cresip en Everybody's Gotta Learn Sometimes, een cover.

Ik heb hem nog nooit gedanst in Cumbia. Je hoorde Sailor uit 91. Het begon voor hun ooit met Traffic Jam. Dit was ook een knijter van een hit. Was de laatste vocale, vrienden van dit uur. Het zit er weer op. Straks natuurlijk na het nieuws van 9 uur. Elibert Maathuis, ik zeg bedankt voor het luisteren. En morgen is het woensdag en dan zit Milko Roodnat op deze stoel. En hij presenteert weer eruit. Ik ga eruit met Biscaya van James Last, traditiegetrouw. En ik ben er donderdag weer voor eruit met Anne Zijlstra. Graag tot dan en ik zeg dag, hoi hoi.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Dat komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mata.

0: orkest van Paul Moria en Love is Blue op deze maandag. Welkom bij Maatwerk in de Muziek, Radio Seabreeze. En natuurlijk Anne Zijlstra bedankt voor het programma daaruit. We gaan Love draaien door de muzikale loves van alle jaren. En ik begin met deze, Frank Sinatra. En hij legt het even uit. Hier is Love.
1: L.

Conway Twitty, and I'd love to lay you down. Allemaal in het kader van Valentijnsdag vandaag bij Maatwerk in de Muziek Radio Seabreeze. Je kent het nummer van Frans Halsema, maar dit is mijn versie speciaal voor haar.

Never Love This Way Again, Dionne Warwick. Al die pareltjes in deze liefdesdag. Ja, heerlijk. Dit is Ray Charles, nog zo een. I Can't Stop Loving You. 1962 alweer.

Je luistert naar Radio Seabreeze, maatwerk in de Valentijnsmuziek. En dit is Anne Murray. Jazeker, het kan allemaal vandaag. De 14e februari 2022. You needed me.

Anne Murray, en You Needed Me. Het is heerlijk om zo'n programma als vandaag te maken. Een kast vol met love songs en daar kom je ze vandaag zelfs allemaal tegen. Hier is Elvis. Die hoort er natuurlijk ook zeker in thuis bij Maatwerk in de Muziek. And I Love You So.

Aretha Franklin, and I never loved a man the way I love you. Prachtig om te horen. We gaan naar Lionel Richie. Ook in het kader van Love, My Love.

Dit kwam uit 1967, Never My Love, The Association. En we blijven in die liefdesmelodieën natuurlijk, want dit is Shirley Bassey. En je kent het ongetwijfeld, Never, Never, Never.

Shirley Bassey, I'll never, never, never. In ja, Jim Croce zingt het lied I'll Have to Say I Love You. Even een kuchje. Dat kun je soms zo hebben. Dan zit er iets dwars. I'll Have to Say I Love You in a song. Daar was ik, Jim Croce. Ik vond het wel een toepasselijk iets om te zingen. Maar ik ken ook het nummer van Cornelis Vreeswijk. Althans, hij heeft de Nederlandse tekst gemaakt. En ja, ik moet je eerlijk bekennen. Ik zing het regelmatig in mijn eigen repertoire op het podium. En ik dacht, waarom ook niet vandaag? Daarom noem ik je mijn liefste in een lied.

All You Get From Love is a Love Song, The Carpenters. En die horen natuurlijk zeker thuis in Meldwerk in de muziek. En zeker op zo'n Valentijnsdag als vandaag. En dat geldt ook voor deze man, José Feliciano. Once There Was A Love.

José Feliciano en Once There Was A Love, Long Ago. Ja, dat kan soms gebeuren. Er zijn van die nummers waarvan je denkt, die moeten zeker in zo'n programma thuis horen. En dat is ook zo. We gaan naar deze. The Platters, Only You.

0: The Platters and Only You. We zijn al bijna aan het eind van Maatwerk in de Muziek. Straks koffie compleet met Tom Polderman. En allemaal hele lekkere dingen bij de koffie.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Duurdere vliegtickets en stijgende verblijfskosten zijn de belangrijkste redenen. Zo'n 85% van de Nederlanders gaat dit jaar binnen Europa op vakantie. Vaak ook met de auto, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Danny Vera, oftewel Danny Polvliet, lieve luistervrienden, jawel, hij komt uit het Zeeuwse Middelburg vandaan en hij heeft een fantastisch mooi liedje gezongen, Pink Flamingo, als opening van het programma Koffie Complete. Ja, Pink Flamingo, dat is dezelfde titel als dat het album heette wat Danny destijds heeft uitgebracht. Heerlijk.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Het is maandagmorgen, het is de hoogste tijd voor gezellige muziek op Radio Seabreeze. 1098 kHz in de middengolf. Ja, vindt u het ook zo gezellig? Nou, wij wel hoor. Het is wel heet, hè? Ja, voor deze speciale gelegenheid hebben we Studio 3, Sauna Studio 3 genoemd. Ja, het is allemaal wat. Oh, zweten, zweten, zweten, zweten, zweten. You're my world. Hier zijn de Guys and Dolls.

0: was in 1977 dat de Guys and Dolls dit nummer hebben opgenomen. Ja, het is allemaal wat. En we hebben hem hier lekker gedraaid. Bij Radio Seabreeze in het programma Koffie Compleet. Op deze maandagmorgen.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie koffie.
0: Een lekkere bakje Koffie Compleet. Ik heb hier een fantastisch leuk plaatje van twee mensen die hem weer gaan niet kennen. Dan heb ik het over mensen die van. Bij een. Ja, dat vind ik ook hoor. Vind ik ook. Doen we, doen we. Ben je gek? Hij is al te vroeg, dit jingeltje, maar dat geeft allemaal niks. In ieder geval een leuke plaat van Matthijs Rijf samen met Hessel. We kennen hem zonder enige twijfel nog wel. En wat een fantastische muziek heeft die man gemaakt. En ja, eerlijk is eerlijk, de Waddencultuur. Ga maar eens luisteren, het is een heel belangrijke plaat voor de Wadden.

als je dat maar weet, wat er zijn van ons allemaal, de waddencultuur, ja. Een leuke plaat van Matthijs Rijf samen met Hessel. En we kennen Hessel allemaal vanuit het mooiste eiland van, de Wadden, van het Waddengebied. Schiermonnikoog naar zijn vrienden. En die man die maakt er altijd leuke dingen van. Hè? Ja, zeker weten. Je luistert naar, dat wist u misschien niet, naar Radio Siemens. Wow.

zijn selection, toen nog wel. Ja, heerlijk hè. Manana Mi Amor, een plaatje uit het grijze wijze verleden gedraaid. En dat was van precies te zijn 1976 dat het een ja, best een leuke hit was van deze goede man. Ja, heeft het ook al in de gaten, luisteraars. De vakanties gaan nog niet beginnen hoor, maar het is wel zomer. Hmm.

Cyberies, I am, lieve luisteraars, wel een bijzonder hartelijk welkom voor het geval je net hebt afgestemd op dit geweldige radiostation. Ja, 1098 kilohertz in de middengolf. Is er gezellig? Dacht het wel, hè?

0: drankje van Del Shannon en Runaway. Nee, je moet niet weglopen. Gewoon lekker blijven luisteren naar Radio Sierbris. 1098 kHz in de middengolf. Ja, het duurt toch ongeveer een maandje. En dan is de 1395 er ook weer. Ja, het is allemaal wat. Ik beloof het iedere keer. Maar als alles goed gaat binnen 4 weken, dan is het zover. Dan, ja, dan wordt er keihard gewerkt om de nieuwe antennes op het gebouw in Grauw. Ja, weer op het dak te zetten. Is leuk.
1: It's nice to have a radio station.
0: We nemen even gezellig mee naar Volendam. Jawel, geloof het of niet. Hier is Bezer en Mon Amour.

de Bezer en de Band zonder naam met Jan Keizer erbij. En ja, gewoon gezellige andere artiesten die erbij zaten. Heerlijk hoor, uit 1976 als ik me niet vergis. Even kijken, klopt dat? Ja, klopt als een zweer in de vinger, luister vrienden. Ja, het is allemaal wat. En wij draaien de muziek zoals ze vroeger gedraaid werden. En zoals het vandaag de dag nog klinkt hier bij Radio Sybris. Europe's number one.

0: met Tom Polderman.
1: Radio Siberis met Tom Polderman. Ik zei de gek, lieve luistervrienden. Ja, wel, geloof het of niet. We gaan nu even meenemen naar Duitsland. Sowieso en überhaupt. Ja, een plaatje van Geraldina Oliver.

0: Sowieso een bubber houdt. Ja. Geraldine Olivier is sterker dan je denkt. En dat komt eigenlijk omdat ze elke dag naar de sportschool gaat. En ja, met al die zware instrumenten en dergelijke. Krijg je spierballen van, jongens. Hey, ja, ik ga ook zeer regelmatig naar de sportschool. 3 dagen per week, luister vrienden. 3 ochtenden per week. Voordat ik koffie compleet doe, kan je mij in de sportschool tegenkomen. In het Noord-Hollandse Huizen. Het is wel leuk. Ja hoor, ik wel.
1: Goedemorgen. Vandaag met Tom Pollen.
0: En dat ben ik.

dacht dat het vrijdagavond was of zo, of zaterdagmorgen, ik heb geen idee. In ieder geval, hij dacht dat het weekend moest beginnen, maar ja, hij zit ernaast, want het weekend zit er alweer op. Moet er nog een paar dagen wachten en het is weer weekend, hè? Ja, het is allemaal wat. Erik Gelen was dit.

heerlijke plaat van Dr. Hoeken. Laten we in de ja, Little Bit More. En als je dat plaatje hoort, dan kan je ze lekker mee zitten deinen. En dan is het net of je op de Noordzee zit. En ja, een bootje op de Noordzee met rustig weer. Dan gaan die golfjes ook zo dat het bootje een beetje meedeint. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou ja, bootjes, we waren vroeger grote boten hoor. Hey, jongens, jongens, jongens. Als ik kijk naar het schip van Radio Noordzee, dus tijdens de Meeboot 2. Dat was niet zo'n maar een kleintje. En de Veronica, dat was er ook eentje. Nou. Wat wel klein was, dat was een schip van Radio Miamico. Kent u nog herinneren? De Miamico, voor de klein rotding was dat, hè? Dat het ding niet eerder gezonken is. Ik heb het me altijd verbaasd.

0: Heerlijk, een plaatje van ja, Tango Dinero. En zo heette het nummer. En dat werd gebracht door Los Umbrellos. Ja, en hebben een parasolletje nodig om de zon een klein beetje tegen te houden. Los Umbrellos, gezellig hier op Radio Seabreeze.
1: De hits van toen, de radio.

0: en dat was uit 1976 dat Fats Domino deze plaat op de plaat gezet heeft. Dat klinkt te gek, hè? Deze plaat op de plaat gezet heeft, dit nummer op de plaat gezet. Vooruit, maak het allemaal uit. Als maar een beestje maar een naampje heeft. Gezelligheid kent geen tijd, wist je dat?
1: Nou. Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom.

aan de zebra denken als ik Zaza hoor, het liedje van Benny Nijman. Ja, Zaza Zebra. Weet u nog, dat was bij de Fabeltjeskrant, dat je Zaza Zebra. Leuk was het altijd, heerlijk. Met een leuke televisie hadden we toen die tijd nog. Ja, zaken veranderen wel eens een beetje. Weet je wat? U weet dat we op donderdagavond altijd het programma Giddy Up Country hebben. Tussen 8 en 9 moet je ook eens naar luisteren. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan adviseer ik je dat toch een keer te doen. Nou, in Giddy Up Country, daar komen de allermooiste country-artiesten en platen tevoorschijn, hoor, die er op deze aardbodem zijn. Bijvoorbeeld deze van Cream & Clark, samen met Heather Johnson. Someone is looking. Ja, iemand is aan het zoeken.

0: Ja, een plaatje van Green Clark en Heather Johnson. Someone is looking for someone like you. Ja, als u, of ik, of wie dan ook.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio Series on top.

de heren Bee Gees, oftewel de gebroeders Kip. Ja, ze hebben gehoord dat je kippetje bent. Ja, moet je oppassen vanavond met al die barbecues en dergelijke. Want oh, als een kippetje op de barbecue dus lekker. Hebben ze speciale dingen voor. Kijk, een kippetje erop zetten en dan in die barbecue zit dan een kommetje. Er moet een beetje bier in. Je hebt het kippetje ingesmeerd met honing. Ja, dat is lekker hoor. En dan ga je hem lekker barbecuen. Oh, jongens, ik heb er heerlijk, ik heb er zin in. Ja, nou, ik hou van lekker eten. Oké, de gebroeders kip in ieder geval waren dit. Een kip schrijven met G-I-B-B. Ja, ik heb er ook niks aan doen in ieder geval. Geen kip, tok, tok, tok. Maar goed, oké, ze konden wel een keer kakelen. Okidokie. Wat gaan we doen? We gaan afscheid nemen van het programma Koffie Compleet voor vandaag. En ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne voortzetting van deze dag. Zometeen met onze enige, echte, eigen Wiebe Christ. En die gaat er ook weer wat leuks van maken. Heerlijk. En blijf luisteren naar Radio Sybris, want hier gebeurt alles wat gewoon maar gezellig is. Tot morgen.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van 816 miljoen Australische dollars. In euro's bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosibris.nl/donatie. Radio Sibris, het geluid van Vrije Radio.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Zomerradio.
13: De Sea Breeze AM.
15: Goedemorgen.
16: Het is zomer.
17: Landgenoten.
18: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje even overnieuw.
19: Binnen zonder kloppen.
20: Maar
19: waar is iedereen dan? Hallo!
21: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
22: Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
24: Het

0: Radio Sea Breeze 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen ook al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze zonnige Sea Breeze dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van 3 handenvol met hits die staan voor de zomer als rode draad. En een aantal Motown artiesten. Op deze eerste dag van de week bestaat het gezelschap uit The Jacksons, Dottie Wells, The Temptations, Booker T en The MGs, The Cats, DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince, The Shakespeares, The Eagles, The George Baker Selection, Jerome, The Hollies, Lucky Philip Dube, The Small Faces, Bonnie Sinclair en we begonnen de show met Hobby Horse, die de zevende plaats haalde in 1972. Het was een eenmalig project van zangeres Mary Hopkin en de Amerikaanse producer Tony Visconti. Nou ja, project. Het was gewoon nagedaan, want het van vrolijke vocals voorziene Summertime was een cover dat in 1958 geschreven werd door Jameson en Feller en toen gezongen door de Jamies uit Boston. En om nou het verschil eens even te laten horen, hier is het origineel. Veel verschil is er niet. Luister maar.
2: It's summertime, summertime, summertime.

De nauwelijks 2 minuten durende hit werd een succes in Nederland, België en Duitsland. De tweede single in de show is gemaakt door de Jacksons. Show You The Way To Go kwam uit in 1977 en die was goed voor een 12e plaats.

In het eerste triootje non-stop van toen zijn we gast de Londense actrice Dottie Wells en The Summertime Love. In 1955, Bonnie Sinclair en Het Lijkt Of Ik Droom uit 88. En nu eerst de George Beck selectie met K. Viva Summer Holiday. De Noord-Hollandse band hoor je vanavond ook in een special om 9 uur op dit station.

Pure Parade werd sinds mei 1976 uitgezonden door de Tros. En wat er van overgebleven is in deze show is de Europaradeplaat. Die kiezen we dagelijks en die komt uit een van de Europese landen. Vandaag is dat de Franse Claude Jérôme Dotel met Himalaya. In zijn 30 jaar durende carrière heeft hij meer dan 26 miljoen platen verkocht. Zijn grootste hit scoorde hij in 1974 en die hoor je vandaag, C'est moi. Deze plaat was op 14 september 1974 verkozen tot alarmschijf en daarna veelgedraaid op Hilversum 3. En het werd een grote hit in geheel Nederland. De plaat bereikte de zesde positie. Dan de

Voor het tweede triootje hebben we Rudy's Non-Stop from the 60s. Hebben we de Hollies uit Manchester van stal gehaald met Bus Stop. De Eagles uit Londen met Softly Softly. En als eerste in dit setje de Small Faces, ook uit Londen, met Ichigo Park.

een dubbele zomerhit. De Amerikaanse DJ Jesse Jeff en Will Smith als The Fresh Prince. Met een zomersplaatje uit 1991 voorafgegaan door de Shakespeare's met Summertime. Dat 19e werd in 1978. De muziekband uit Noord-Rhodesië opereerde vanuit België onder de naam The Dynamics. De groep verhuisde in 1964 naar België.

In het derde triootje, Classics Non-Stop staan gepland. The Cats met I've Always Tried to Understand. En nu eerst een Lucky Philip Doob. Nou ja, niet zo lucky. Een Zuid-Afrikaanse reggae en Rastafari zanger uit Ermelo, Transvaal. Dat nu Mpumalanga heet. Hij maakte 22 albums, dat hadden er meer kunnen zijn. Maar hij werd helaas in 2007 vermoord in Johannesburg. Different Colors stond op het album Victims, dat uitkwam in 1993.

afsluitende instrumentaal is gemaakt door Booker T en de MG's. Een van hun laatste trouwens, Melting Pot, werd opgenomen in New York en kwam uit in 1971. Met dat deuntje gaan we naar de 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Vanavond ben ik er weer met een special van de George Baker Selection om 9 uur. En anders dan ben ik er morgen vroeg weer om 11 uur met een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante, swingende, mooi weeruitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Always your marvelous music station, 24 hours a day. Europe's number one.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
15: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Je hebt weer een uurtje kunnen luisteren naar Binnen Zonder Kloppen van Wiebe. Dankjewel Wiebe. Wij gaan muziek draaien van Roxy Music, Alexander O'Neill en Earth, Wind & Fire komt langs. Maar eerst

als de derde single van hun album Manifesto. En dan heb ik het over Roxy Music. Het was oorspronkelijk een rocknummer, maar voor de single nam de band een glanzende disco-versie op. En dat werd een vierde plaats in Hit Parade. Dit is Angel Eyes.

Bij Radio Sybris, The Way You Do The Things You Do van UB40. En die komt uit 1989 en was een van hun grootste internationale hits. Het nummer is oorspronkelijk een Motown-klassieker van The Temptations. Maar UB40 gaf er een ontspannen reggae-sound aan. De herkenbare zang van Ellie Campbell en de zomerse sfeer maakte het nummer wereldwijd populair. Een tijdloze klassieker die nog altijd zorgt voor een goed gevoel. In Bart's Middle Breeze, UB40, it is

Ook deze plaat hebben we veel gedraaid in de discotheken. Alexander O'Neill en Criticize. Muziek van eigen bodem nu. Het is afkomstig van het album Another Day van Raccoon.

En dat was weer een plaat uit de 70er jaren 1972. De OJ's, Love Train. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middle Breeze. Elke werkdag zijn we er tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze 1098 AM. Met nu muziek van Pet Shop Boys. It is always on my mind.

van Earth, Wind and Fire. En die komt uit 1979 en is een van hun mooiste ballads. Het nummer werd mede geschreven door David Foster, Jake Graydon en Bill Champlin. Met de warme samenzang, rijke arrangementen en emotionele tekst groeide het uit tot een echte soul-klassieker. Een tijdloos nummer dat nog altijd weet te raken. Earth, Wind and Fire. And After the Love Has Gone in Bart's Middagbreeze.

met deze grote hit van Coldplay, Viva La Vida uit 2008. Zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. Voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op onze website van Radio Sybris. Dat is www.radiosybris.nl. En we gaan eruit met het nummer uit 1979 van Kool & The Gang. Het is het nummer Ladies Night. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt, airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles, muziekboutique.
1: Je hoeft niet eens naar de kalender te kijken om te weten dat de zomer begonnen is. Ook buiten is het mooi zomers weer. Dus een beetje een zomersaflevering van mijn muziekboutique. Welkom bij het programma, Bart, dankjewel. Voor het afgelopen uur en we begonnen met zo'n mooie klassieker. Bobby Goldsboro, Hello Summertime. Ja, dat is een plaatje. Dat draai je maar een maand of drie per jaar. En daarna gaat hij gewoon weer de kast in. Dus ik denk dat ik de komende maanden wel een paar keer zal draaien.
2: Oude

Jonathan Richman en de Modern Lovers. En het was een mooie. En een instrumentaal, ja, en vaak draai je instrumentaal aan het eind van je programma om het uur vol te maken. Maar dat is eigenlijk zonde, want dit zijn toch ook hele mooie plaatjes. Vandaar gewoon maar eens een keer midden in het programma. Yesterday. Egyptian Reggae, zo heette het. En inderdaad, we gaan ver terug in de tijd. Mooie Motown-klassieken van Martha Reeves en de Vandellas. I'm ready for love.

Ze blijven leuk, die oude Motown klassiekers uit de jaren 60. Martha Reeves en de Vandellas. Ja, 104 nummers staan erin en we hebben deze gekozen om nu te draaien. Heel toepasselijk. Uit de Galerij de Hollandse Glorie. André van Duin, Als de zon schijnt.

Barry Manilow. Ik denk wel, dat is een allergrootste succes hier in Nederland. Copacabana. Ja, ik ben tot 2 uur bij je. Hier deze maandagmiddag bij Radio Seabreeze. De eerste maandag van de zomer van het jaar 2026. We gaan naar de jaren 80 met de Maisonettes en de Heartache Avenue.

De jaren 80, eventjes centraal hier bij Radio Seabreeze met Mezzonets en Heartache Avenue. En even een echt 45 toeren plaatje op de draaitafel gelegd, want dat blijft toch wel heel erg leuk. Kayak dit. En een Starlight Dancer.

De Nederlandse formatie Kajak die garant stond voor hele mooie symfonische popmuziek getuigen dit mooie Starlight Dancer. En we gaan weer eventjes duiken in het hitverleden.

0: is zo'n lied waarvan ik me voorstel dat als je dat op de radio hoort als je in de auto zit en je rijdt door een stad, dat je de ramen openzet, de radio wat extra harder en keihard meezingt. Summer in the City, dat was de Loving Spoonful.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: We hebben er weer eentje, de Amerikaanse zangeres Caroline Polachek uit het jaar 2023. Sunset, een mooi nummer, maar helaas, naast de hitlijst gevallen.

waar wat platenpluggers en studiomuzikanten liggen uit combinatie us en music in the air. Nou, toepasselijk met onze AM-zender en op het wereldwijde internet Radio Seabreeze. Leuk dat je luistert en ik zou zeggen, blijf er

0: heerlijkste discomuziek uit het jaar 1981, Brooklyn, Bronx en Queens Band. En die naam is afgeleid van 3 van de 5 bestuurlijke districten van New York City. Want er zijn 5 bestuurlijke districten. De Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens en Staten Island. En het was een track van hun debuutalbum On The Beat.
1: Het hitarchief gaat weer van het slot. Paul's Muziekboutique. Tijd voor antiek.
2: Net zoals ze vroeger klonken.

Een track van het album Over en Weer. Dat is het album van de Belgische zangeres Eva de Roveren. Van het album, een nummer dat wij vinden in de Galerij der Onnoslorie, de playlist die je kunt volgen op Spotify. Dit is Zomer in Brussel.

Ik herinner mij nog de tv-optredens van Redbone bij dit nummer. En daar stonden ze met die indianenschoenen te stampen op de grond, op de maat van de muziek van We Were All Wounded. Het Wounded Knee. En met dit warme weer lekker zwemmen.

past wel een beetje bij zo'n warme dag als vandaag. Swimming into deep water en dan bij voorkeur ook nog een beetje fris water. Don Rosenbaum was dat. En dit was zeker geen one-hit wonder. Hij scoorde hits aan de lopende band in de jaren 60, met name Tom Jones. Dit is er eentje van. Luisterend naar de titel Love Me Tonight.

Tom Jones met Love Me Tonight. En vrienden, we gaan afscheid nemen van elkaar. Zometeen is Guido R. En sluit af met een mooie zomerhit uit 1972. Hot butter popcorn. Ik wens je nog een fijne maandag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Weet je nog die tijd van vroeger?
13: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.

0: Some Kind van Donna Summer. De lead vocal die je hoort is in één take ingezongen. Donna Summer had het nummer eigenlijk als opvuller beschouwd en heeft het zonder veel voorbereiding opgenomen. Net daardoor zit er iets ongepolijst in haar stem. Kleine breekjes, lichte twijfel, wat perfect past bij het verhaal van een tiener die geconfronteerd wordt met afwijzing.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Babbelaar.
0: Maandagmiddag, dat moment waarop zelf je koffie lijkt te vragen, moet dit echt alweer? Maar goed, welkom bij het Hitdossier hier bij Radio Seabreeze. Tussen 14 en 16 uur nemen we de tijd niet serieus en dat bevalt ons prima. Ik ben Guido Babbelaar en ik ga je de komende tijd gezelschap houden met muziek die zich niks aantrekt van agendas, mails of andere kleine drama's die vandaag zogezegd belangrijk zouden moeten zijn. Hier mag alles even wat losser. Je hoeft niet recht te zitten, niet slim te doen en zelf niet te doen alsof je alles onder controle hebt. De muziek doet dat werk wel. En we starten niet voorzichtig vandaag. Nee, we gaan gewoon mee op de stroom van nummers die ooit toevallig de juiste plek op de radio vonden en daar sindsdien zijn blijven hangen. En zoals beloofd, we bouwen dat rustig op. Na ons eerste nummer van Donna Summer, nu de tweede song van deze middag. De Hot House Flowers met Don't Go. Welkom!

Benjamin van Joe Cocker. De song is meegeschreven door Sim Steinman, de man achter het bombastische werk van Meatloaf. En je hoort het meteen, die opbouw, die dramatische akkoorden die bijna theatrale gevoel geven. En dit is geen typische Joe Cocker track, dit is Steinman die groot durft te denken.

0: ik dat er koffie bestaat, wat mij betreft althans.
1: Ik ben
0: Eén kopje koffie van VOF de Kunst. Het nummer is geïnspireerd op een vrij alledaags moment. Geen groot liefdesverhaal, maar net die kleine spanning van iemand die je opnieuw ziet. En niet goed weet wat te zeggen. Dat verklaart ook die lichte aarzeling in de zang, die niet gecorrigeerd is in de studio, maar bewust behouden. Noel Havens heeft later gezegd dat dit een van de nummers is waar hij het minst aan heeft moeten werken.

week. Dat kan hier bij Radio Seabreeze. 24 euro 24. Tom Johnson schreef het nummer in een periode waarin de VS nog sterk verdeeld was door de nasleep van Vietnam en sociale spanningen. Wat hij wilde maken was geen protestsong, maar een soort alternatief. Geen boodschap tegen iets, maar een uitnodiging om even te ontsnappen. De tekst lijkt eenvoudig, maar is bewust vaag gehouden, zodat iedereen zijn eigen betekenis in kon leggen. Iets wat Johnson later zelf heeft bevestigd.

0: Nick Lowe schreef Cruel to be Kind al begin jaren 70 toen hij nog bij de band Bradley Swaar zat. De eerste versie was losser, bijna rommelig en verdween eigenlijk zonder veel aandacht. Pas jaren later heeft hij het nummer opnieuw opgenomen, strakker, directer en met een totaal andere intentie.
1: Hitdossier. De hits van toen op de gadgets van nu.

No Milk Today. Het is geschreven door Graham Goldman, nog voor hij bekend werd met Ten Sissy. En hij baseerde het op een echt moment, een leegstaand huis met een simpel bordje No Milk Today. Voor hem was dat geen praktisch detail, maar een symbool van een relatie die plots verdwenen is. De productie is waar het echt interessant wordt. Producer Mickey Mouse wilde het nummer groter laten klinken dan het eigenlijk is. Daarom hoor je strijkers en arrangementen die bijna filmisch aanvoelen. Iets wat niet typisch was voor de lichte

Girl is geschreven door Mike Barson, de toetsenist van de band, en dat hoor je meteen. Die piano staat centraal, niet de gitaar, wat vrij ongewoon was binnen de ska en de two-tone scene waar Madness uit voortkwam. Het nummer gaat niet echt over een meisje, het gaat over mentale onrust, over iemand die zich niet begrepen voelt. De zin "She don't understand me" wordt vaak letterlijk genomen, maar Barson heeft later toegegeven dat het eerder over vervreemding ging dan over een relatie.

0: ba-ba-bum, ba-bum, ba-bum-bum. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-dip-dip, dip-dip, dip-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Who put the bomb? Berryman twijfelt of hij het zelf wel moest zingen. Hij zag zichzelf vooral als een songwriter, niet als een performer. De demo die hij inzong was eigenlijk bedoeld voor iemand anders, maar die versie had zo'n spontane charme dat ze die gewoon hebben uitgebracht. Het was in feite een knipoog naar de doo-wop rage van de eind jaren 50.
2: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op

Moody Blues met Go Now. Het was hun eerste grote hit, maar nog met zanger Danny Lane. En dat is belangrijk. De stijl van dit nummer is puur 60s R&B pop. Ver verwijderd van de symfonische sound waarmee ze later beroemd werden. Dit nummer veroorzaakte interne spanning binnen de band. De hitstatus was zo groot dat het hen in een bepaald hokje duwde waar ze eigenlijk niet in wilden blijven. Het succes van Go Now was dus tegelijk een zegen en een probleem.

0: Bob Marley schreef Three Little Birds in een periode waarin hij eigenlijk onder enorme druk stond. Politieke spanningen op Jamaica, bedreigingen en constant het reizen met de Wailers. Het contrast met de eenvoud van dit lied is groot. Internationaal werd het pas echt een wereldlied de jaren na de release. Mede doordat het in de jaren 80 opnieuw werd opgepikt in Europa en later in commercials en films terechtkwam.
1: Met Guido Babelaar, terug in de tijd. Dit is het hitdossier.

was in de basis geen grote hitsingle in de planning. Het nummer groeide pas toen de radio het begon op te pikken. Het was dus eerder een organische doorbraak dan een strategische. Abel kwam begin jaren 2000 met een sound die in Nederland bijna tegen de stroom inging. Geen overproductie, geen overdreven popstructuren, maar een sobere benadering van pop. En nu, Money's to Tide van Simply Red, bracht dit nummer als hun debuutsingle uit. Maar het origineel komt van de Valentine Brothers uit 82. Wat interessant is, het origineel had al een sociale ondertoon, maar de versie van Simply Red maakt dat veel explicieter en directer voelbaar.

0: The Who. Pete Townshend schreef Happy Jack als een soort mini-verhaal, gebaseerd op een man die mentaal onbreekbaar blijft ondanks afwijzing en spot.
1: Daar gaat hij weer!
0: Laatste nummer voor 3 uur is er eentje van Kiki die I've Got The Music In Me. Straks nog meer music, nog een uurtje hitos hier, maar eerst de mededelingen. Tot

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sea Breeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Sea Breeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ik ben er klaar voor om in het tweede deel van Hitos hier, hier bij Radio Seabreeze nog wat pareltjes op je los te laten. Van onder andere Bonnie Sinclair, The Hollies, The Love Affair, The Real Thing en Benny Nijman. Hitos hier. En we starten die tweede gedeelte met ILO en Living Thing. Het opvallende aan dit nummer is dat het eigenlijk begint als iets wat bijna klein en breekbaar klinkt. En dan in een paar seconden volledig openklapt naar dat typische ILO-universum. Strijkers, drama en een soort film.

Wat het nummer bijzonder maakt is dat het eigenlijk haaks staat op alles wat Casey and the Sunshine Band begin jaren 70 voor bekend stonden. Waar je normaal die pure dansbare Miami disco verwacht, krijg je hier een sobere, bijna kwetsbare ballade die het tempo volledig naar beneden haalt. Dit nummer werd opgenomen in een periode waarin de discogolf al duidelijk begon te kantelen in Amerika. Harry Wayne Casey en Richard Finch zaten op dat moment onder enorme druk van hun label TK Records, dat financieel aan het wankelen was. En nu de Toys!

0: Het blijft mooi om terug te horen. A Lover's Concerto. De Toys ervaren geen klassieke studioconstructie van ervaren zangeressen, maar een groep jonge tieners die in een razendsnel hitsysteem werden ingezet en bijna zonder veel artistieke controle in dat succes werden meegesleurd. Het succes van dit nummer zorgde er indirect voor dat de barokpop-idee plots een trend werd in Amerika, nog voor de Britse golf met bands als The Left Bank.
1: Vergeten hits en de lekkerste goldies. Natuurlijk op Seabreeze AM.
2: Het juweel van de week.

het zo goed als vergeten. Bird of Paradise. Vandaar dat we de titel Juweel van de Week geven. Snowy White kwam uit een totaal andere wereld dan de typische pop-acts van dat moment. Hij had eerder al gewerkt als sessie- en touringgitarist voor onder andere Pink Floyd en Thin Lizzy. Het succes van dit nummer verraste ook de industrie zelf. Het is geen typische MTV-hit van die tijd, maar eerder een radiogedreven succes. Dat bewees dat de minimalistische gitaarballets nog steeds hun publiek konden vinden midden in het synthesizer-tijdperk van de vroege jaren 80.

Oh, dit is zo'n nummer dat in de Nederlandse popgeschiedenis vaak een beetje tussen de grote hits door wordt genoemd. Maar eigenlijk zit er veel meer achter dan enkel een slagerachtige popsingel. Het nummer verscheen in een periode waarin Bonnie Sinclair bewust meer richting een volwassen popgeluid evolueerde. Weg van de lichtvoetige beginjaren. Goeie.

0: Wat dit nummer meteen bijzonder maakt, het was oorspronkelijk geschreven door deze Jeff Christie met het idee dat het uitgevoerd zou worden door de Tremeloes. Die nam het nummer ook op, maar er ontstond een merkwaardige situatie waarbij zowel de Tremeloes als Christie's eigen project het nummer ongeveer gelijktijdig uitbrachten. Gevolg, twee versies op de markt, wat in die tijd vrij ongebruikelijk was voor een nieuwe single. Uiteindelijk was het de versie van Christie zelf die in het Verenigd Koninkrijk het grootste succes pakte.
1: Radio Seabreeze, your oldie station on 1395 and 1098 AM.
0: En nu Long Cool Woman in a Black Dress van de Hollies. Het werd uitgebracht als single in april 72. Het staat op het album Distant Light uit 71. Soms maakt een band een onverwachte zijsprong die eigenlijk niet in hun eigen geschiedenis lijkt te passen. Geen harmonieën, geen zachte popstructuur, maar een rauwe riff en een bijna filmisch beeld dat eerder Amerikaans dan Brits aanvoelt.

0: 5 minuten hier, que je m'en fais. Dit is geen gewone cover, maar eerder een herinterpretatie die een compleet andere emotionele lading geeft aan een klassieke chanson dat al sinds eind jaren 60 in het collectieve geheugen zit. De originele compositie van Serge Gainsbourg is uitgebracht in 1969. De versie van Jo Lemaire verscheen begin jaren 80 in de context van haar samenwerking met de groep Flouze.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

nog tot 4 uur hier bij Radio Seabreeze. En nu A Day Without Love. Het nummer werd opgenomen in een fase waarin de Love Affair al intern aan het verschuiven was. Steve Ellis was nog de frontman, maar de spanningen rond studiowerk en live optredens begonnen duidelijk zichtbaar te worden. De band werd in die periode steeds meer een studioproject rond hits, eerder dan een echte groep.

America, the horse with no name. Vele mensen dachten in eerste instantie dat dit een Neil Young song was. Dat kwam door de stemklank van Dewey Bunnell, die opvallend sterk lijkt op Neil Young in die vroege periode. Daardoor draaiden sommige radiostations het nummer zelf eerst onder de verkeerde naam. De oorspronkelijke mix van het nummer had een iets langere fade-out, maar voor Radio Airplay werd die ingekort om het nummer strakker te laten landen in de vroege top 40 programmering. En nu The Real Thing met het prachtige You To Me Are Everything.

0: Jane.
1: Lady Jane werd oorspronkelijk geschreven en opgenomen door de Rolling Stones in april 1966. De versie van David Garrick verscheen als single in Engeland een jaar later.
2: De hits van toen op de gadgets van nu.
1: De Dinketoys met de Sweetest Engel voor nu. Dit nummer komt uit een fase waarin Belgische popgroepen echt probeerden door te breken naar een internationaal geluid. Niet langer lokaal of nieuw wave gedreven, maar duidelijk beïnvloed door de Britse en Amerikaanse muziek van die tijd.

zat een meisje

vuistig puber exemplaar.

0: geluid van Benny Nijman. Hij komt niet uit de typische hitfabriek. Hij bouwde zijn carrière eerder op vanuit het Nederlandstalige luisterlied met veel aandacht voor tekst en interpretatie. 15 jaar past daar perfect in. Benny Nijman ontwikkelde in deze fase al een stijl waarin hij bijna verhalend zong met veel aandacht voor frasering. Dit is geen toeval. Hij kwam uit een achtergrond waarin het chanson, vooral Franse invloed, een duidelijke rol speelde in zijn leven.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later. Arrivederci.
0: Er is altijd een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat is met alles zo, ook met dit programma. Hopelijk vond je het leuk. En als je het leuk vond, dan spreken we af aanstaande maandag even al 2 uur hier bij Radio Seabreeze. Je kan nog luisteren tot de mededeling en de nieuwsberichten naar de BB&Q Band on the beat. Al jullie veilig, veel plezier met de collega's en tot aanstaande maandag. Groetjes!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Net zoals Madness en de Specials. Een van de toonaangevende groepen van de jaren 70, 80. Lekker ska. Was de selector op jouw radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Welkom, lieve Leute van Hoijten.

Dit was lekker. Nou. Diana was hier met een hazel in het bosje. Diana was. En Michael Jackson. Als zij de boeien staat. Eind jaren 70 en een brand new day. Heerlijk om terug te zijn. Ook weer op tijd dit lekkere heerlijke tijdstip, vrienden. Terug in de voltooid verleden tijd. Wees wel.

een veelvoud van de lekkere muziek uit een grijs verleden. Fotografische muzikale hoogstandjes. Wat lekker, hè? Je hoort ze terug. Stevie Nicks en Kenny Loggins. And whenever I call your friend. In de middel of Troost Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukenpoorten. Matthias Bazaar voor jou en Tisento.

0: En op het erepodium in de middelste roadshow studio.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, het probleem is wel eens, ja, jongens, die truckers. Ze blijken te luisteren. Tuurlijk, eerlijk toch? Maar liefste, denk even twee keer na.
1: Dit is de middelste roadshow.

In de gistbroek zijn dat Bruno sociale product speciaal voor de luisteraars in Duitsland. Van onder andere R&R International. Goed je toch? Lekker breed. Ja, gevarieerd. Is nooit verkeerd. Dit is de middle of the road, ja. En dit is Paul Simon. Ook geen onbekende. Wat een wereldsterren komen wij vandaag tegen, zeg.

0: Jonathan Bohannon. Now let's start a dance. Lekker dikzo. Lekker stevig, dat is natuurlijk niet lelijk.
1: Hey Hansje.
0: Hey, meisje.
1: Achter je oren.

Weinig heen zal goed terugdenken en wellicht verlangen naar zijn jeugd. Of haar jeugd. Ja toch? The Year of the Cat. 1977. Fantastisch jaar. En fotografisch helemaal top. Ja toch? Zo lekker gemoedelijk. Al Stewart was een

Deze heren die maken elk examenfeest van een groot succes. Het waren de Ramones, ze maakten de plaat in 1980. De Rock'n'Roll High School. Dit is de Middle of the Road Show. En dit is het Jay Gelsman op je radio. Freeze frame.

heeft een centraal lijntje uitgegooid. Central Line. Je zou denken dat het een zomerrit is geweest in 1982. Nee. Het was een winterrit. Ja, een hele koude winterrit. Wel lekker. Walking in the Sunshine. Een van de laatste voor wat betreft deze aflevering van Jan Middelhof de Roadshow. Gelukkig.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
3: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: 7 minuten over 6. Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. Die openen deze Easy Rock and Ballads, de maandagaflevering van Rockwave, nummertje 553.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Het gezicht luidt: wie zaait zal oogsten. Dus zaai je haat, dan zal je die ook oogsten. Maar zaai je liefde, dan zal je die oogsten. Sowing the seeds of love, tears for fears. Die hadden het een hele tijd terug al heel goed begrepen. En denk er maar eens over na over wat ik net zei. Want het is echt niet zo slecht als het lijkt. Liefde zaaien. Alleen dat al. Oogsten, dat is nog mooier.

we beginnen pas. Ik zou zeggen, alles komt terecht, maar de titel is toch echt We beginnen pas van de Dijk als Nederlandstalige. Daarvoor Ultrafox met Vienna. Voorafgegaan natuurlijk door het wonderschone Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. 8 minuten voor 6:30 mocht je aan tafel gaan, een heel eet smakelijk.

uit de tijd dat de plaatjes nog heel kort waren en de discjockey dus heel hard moest werken, draaiden we de Beach Boys met God Only Knows. Trouwens, vanaf volgende week is Rockwave op vakantie. Maar dat betekent niet dat er geen programma's zijn. Dan is er gewoon de vakantie Rockwave. Zowel op de maandag, dinsdag, woensdag als vrijdagavond. En dit is Good Old Jimi Hendrix. The Wind Cries Mary.

trouwe luisteraars van Rockwave, die weten natuurlijk dat ik geregeld in mijn programma's wel eens wat privé dingen vertel. En naar aanleiding daarvan krijg ik ook wel eens berichten van luisteraars, meer dan eens overigens. En die vertellen dan hun levensverhaal. En dat is zo vaak zo aangrijpend, daar krijg je koude rillingen van.

0: De Loving Awareness Band, natuurlijk rond 6:30 met The Voice of Love. Voorafgegaan door Radiohead en de Pyramid Song. Twee stuks achter elkaar. Kun je vast een beetje wennen voor volgende week, dacht ik zo.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

If you tolerate this, then your children will be next. Denk daar eens even over na. Die Manic Street Preachers die hadden het best bij het goede eind. Want als je sommige dingen nu toestaat, dan zijn jouw kinderen straks de klos. Tenminste, dat zou natuurlijk heel goed kunnen als je hun mag geloven. Maar ze hebben toch wel een hele mooie boodschap hoor. Zeker weten. Vanuit de Woodstock-periode was ook een hele mooie boodschap. Met love, peace en good music. Op Woodstock stond onder andere Santana met dit nummer, Black Magic Woman.

I don't wanna live without you. Nou, dat hoeft ook niet hoor, want volgende week blijven we gewoon op de apparaat. Op de 1098 en de 1395. Met Rockwave zei het dan dat het een vakantie-Rockwave is. Maar dat maakt eigenlijk verder helemaal niks uit. Het gaat niet om mij, het gaat om de muziek. Foreigner, die zong erover. Het is 10 minuten voor 7, dus het is hoog tijd voor de Nederlandstaligen.

Can We Still Be Friends? Ook als ik je ga verlaten nu. Todd Rundgren, die zong erover. Het is 7:04 geweest. We gaan op naar het nieuws, het weer, mededelingen en nog heel veel meer mooie programma's hier op de 1098 en de 1395 kHz in de middengolfband. Middengolfband, wat is dat nou weer? Nou, vroeger wisten we dat allemaal wel, maar tegenwoordig weet haast niemand het meer. Maar dat die springlevend is, dat is een feit. Ik zie je morgen met Rockwave op de dinsdag en op de woensdag. Donderdag zender in Woeligwater en vrijdag stampen we je weekend weer in met de vrijdageditie van Rockwave. Maak er een fijne avond van en graag tot morgen. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden, een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger marktoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
12: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Goedenavond, hartelijk welkom bij Radio Seabreeze, de Music Factory, tot de klok van 8 uur. En we begonnen vanavond met de opname van Chris Andrews, Yesterday Man, uit 1965, die een derde plaats bereikt in de Verenigd Koninkrijk en in Duitsland zelfs op nummer 1 kwam met dit nummer. Lekker gevarieerde muziek tot de klok van 8 uur voor jou. Hier is Jermaine Jackson samen met Pia Sadora. And when the rain begins to fall.

David Bowie. En This Is Not America. We gaan even naar het Eurovisie Songfestival van 1998. Toen deed Etilia Rombly mee voor Nederland. Ze bereikte de vierde plaats op het Songfestival met het nummer Hemel en Aarde. Geschreven door Fluitsma en Fantijn. Als je net afstemt, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij The Music Factory.

formatie Mecano uit Spanje, Madrid om precies te zijn. Het is een treurig folklorelied over een vrouw die haar kind afstaat aan de maan in ruil voor haar huwelijk met een zigeuner, maar dat liep niet helemaal goed af. Vandaar dat het een treurig liedje is. We gaan lekker wat vrolijks draaien. Ja, treurig hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Maar serieuzere werk draaien we natuurlijk ook bij Radio Seabreeze. Is on the terms, and that's where the happy people go.

0: Amerika, New York woonde hij, verhuisd naar Italië en heeft zijn naam veranderd in een vrij lastige naam, Sananda Maitreya. Ja, sindsdien eigenlijk nooit meer was aan hem gehoord. Dit was wel een grote hit van hem, Sign Your Name. En voor hoorde je de Hollies en Here I Go Again.
1: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.
0: Ja, naamsverandering is niet altijd positief, maar voor Terence Trent D'Arby was het ook inderdaad het geval. Door met de gebroeders Tavares. En Heaven Must Be Missing an Angel. Een hele goede avond, Radio Seabreeze.

geschreven door de Bee Gees. Je hoorde duidelijk Barry Gibb ook. En dat was Barbara Streisand met de nummer 1980. En ja, je hoeft je nergens schuldig over te voelen. Oftewel, guilty. Daarvoor de Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Even een Nederlandstalige.

0: nummer dat er ook in een langere uitvoering is, maar we draaiden de korte uitvoering. Donna Summer en MacArthur's Park, nummer dat je ook kent van Richard Harris. En de vorige Nick en Simon uit Volendam en Rosanne.
1: Let's go back to the days of offshore radio.
0: Zometeen een verzoekplaatje.

Petula Clark en bel me, of terwijl call me. Ik heb een verzoekje van Michel of ik voor Samantha en Kevin een plaatje zou willen draaien van Dustaro. En de nummer wat hij aanvraagt heet Evangeline. En dat is toevallig ook de naam van hun pasgeboren baby. Nou, dat doen we natuurlijk. Wij zijn ook de broerste niet. Speciaal voor Kevin en Samantha.

Op verzoek van Michel voor Samantha en Kevin. Het nummer Evangeline van de formatie De Staro. Bij deze dus graag gedaan. We zijn toe aan de laatste vocalen. Sea Breeze.

0: classic hits.
1: Easy Beats, neem vast afscheid van je.
2: Monday morning feels so bad.
1: Graag tot de volgende week en bedankt voor het luisteren.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM en het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden, een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
14: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
15: Achter de machinetafel zit op het ogenblik Richard de Bruin.
16: Radio, let's go, go!

De Kings natuurlijk hier in de Muziek Express. En Dandy uit 1967. Nou, is dat geen mooie klassieker hier in de Muziek Express. Dit uur alleen maar de allermooiste en beste muziek. De Applejacks en Tell Me Why.

Die mooie gouden oude tijd. Nick McKenzie natuurlijk. En One is One. Eén ding geldt hier zeker. De koffie staat altijd bruin en warm inderdaad voor meneer De Bruin. Kijk eens op mijn Facebookpagina Richard De Bruin onder locatie Amsterdam. Daar vindt u heel veel leuke informatie over die aparte eigenwijze meneer De Bruin inderdaad. Hier nog zo'n klassieker. The Rolling Stones en Angie.

Never Can Say Goodbye. Gloria kende natuurlijk in 1975 alweer. Dit nummer doet me altijd denken. Is ergens op YouTube te vinden. Vanaf de zendschepen in de jaren 80 stond het nummer gewoon keihard aan over het hele zendschip wat toen op de Noordzee lag. Ja, ga maar zoeken. Ik ga nog geen namen noemen. Verklap ik in de eind van de uitzending wel inderdaad wie het was. Dan kunnen we misschien nog wel eens een kop koffie verloten. Tijd voor Cool in the King. Inderdaad, de gekke zooi. Celebrations. Doen we hier met de koffie natuurlijk. En u als luisteraar.

Earth and Fire natuurlijk. En 24 hours in a day. Nou, maak er maar 48 uur voor, meneer De Bruin. Want die komt gewoon tijd tekort in de week. Zoveel hobby's, zoveel dingen. En zoveel muziek uitzoeken en zoveel muziek draaien. Ja, hadden we maar een 2 weken die je in de week kon houden. Nou, dan was hij een stuk op weg inderdaad. Kijk eens op mijn Facebookpagina, Richard De Bruin, onder locatie Amsterdam. Daar ziet u heel veel leuke dingen wat meneer De Bruin allemaal doet. Tijd voor Bananarama. Deze hebben we al heel lang niet meer gehoord. Robert De Niro Waiting. Gaat meneer De Bruin op zoek naar zijn koffie natuurlijk.

Sky High. Als je omhoog kijkt, dan zie je Giorgio. Inderdaad, nog zo'n klassieker hier in de Muziek Express. Ik heb het gezegd, we kiezen gewoon de mooiste uit. En als je suggesties heeft, laat het maar weten via mijn Facebookpagina Richard de Bruin, onder locatie Amsterdam. Tot 1975.

Inderdaad, Spooky and Shoe en Swinging on a Star, oftewel N1974. Als we al met z'n allen naar boven kijken en dan allemaal wens doen en met z'n allen tegelijk zingen. Nou, misschien krijgen we dan heel goede muziek, inderdaad. Hier nog zo'n eentje uit de oude doos. De Four Tops in If I Were a Carpenter.

Onvervals, de echte, de Beatles en Good Day Sunshine. Nou, op een mooie zomeravond, dan zit dat zeker wel goed. Tijd voor nog zo'n klassieker uit de jaren 60. De Monkees natuurlijk. Die kan echt niet ontbreken. The Last Train to Clarksville.

nog één keer. De Rolling Stones natuurlijk en Cat of My Cloud. Meegit in 1966. Nou, we draaien hem gewoon hier weer in de Muziek Express. Kijk eens naar mijn... Ja, je mag ook surfen natuurlijk. Ga veel sneller naar mijn Facebookpagina Richard de Bruin onder locatie Amsterdam. En als je eens een keer een verzoekje hebt, laat hem maar achter. En dan draaien we hem de volgende keer. Tijd voor een, ja, ik wil bijna zeggen, jaren 80 tijdswit. Het was een meegit toen de tijd in 82 met The Lion Sleeps Today.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde hij dat record met de Duitser Miroslav Klose. Hij scoorde tussen 2002 en 2014 16 WK-doelpunten. De Braziliaan Ronaldo staat derde met 15 treffers. Lionel Messi is 38 jaar en speelt zijn 6e wereldkampioenschap. In 2006 debuteerde hij in het Argentijnse elftal en in 2022 werd hij met zijn ploeg wereldkampioen. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM en het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: De 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Dit is Wiebe Christ met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
5: Radio Sybris.

de George Baker Selection. Die bestond uit Hans Bouwens, George T., Jan Hop, Jacques Greuter, Henk Kramer en Martin Schoen. In 1974 kwam zangeres Lida Bond erbij. Hans Bouwens solliciteerde in 1967 als zanger bij de Zaanse rhythm and blues band Soul Invention. De eerste naam van de George Baker Selection. Samen met Jan Visser schreef hij in de zomer van 1969 het nummer Little Greenback. De groepsnaam werd na de plaatopname op 11 september veranderd in de George Baker Selection. In april 1999 werd Little Greenback opnieuw uitgebracht nadat het onderdeel was geworden van de soundtrack van de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino.

Hans Bouwens schreef meer dan 600 liedjes en heeft zo'n 25 miljoen platen verkocht. Voor BZN schreef hij onder andere Sweet Silver Annie, Rolling Around the Bend en Love Me Like a Lion. De tweede hit van de Joyce Beck Selection was Dear Anne, die in begin 1970 uitkwam. Het haalde de tweede plaats en stond 14 weken in de top 40.

You made me feel a lonely man.

Een regiment hits volgde, zoals Midnight, Over and Over, Natalie, Tonight, Holiday en I'm On My Way in 1972.

In 1974 kwamen de nummer 1 hits. Het lijkt wel of alles wat uitkwam hit werd, maar als topper in 1975 Paloma Blanca, de eerste wereldhit voor de George Baker Selection. In 1977 liet de Amerikaanse ter dood veroordeelde Gary Gilmore een lied spelen op zijn gang naar de executie. Als op de dag van de executie Gilmore in de auto stapt om naar de executieplek te worden gebracht, klinkt uit de autoradio Paloma Blanca. De chauffeur wil de radio uitschakelen, maar Gilmore geeft aan dat de radio aan moet blijven. No one can take my freedom away. Het lied wordt dan ook genoemd in het boek The Executioner Song dat Norman Mailer over Gilmore schreef en de gelijknamige film. Volgens Bowers zijn er in 1975 maar liefst 600.000 singles verkocht van Paloma Blanca.

De George Baker Selection is met onder andere Middle of the Road, ABBA en The Beatles de enige popgroep die in Nederland met 3-op-1 volgende singles de nummer 1 positie in 1 jaar tijd wist te behalen. Dat waren Sing a Song of Love, Paloma Blanca en Morning Sky in 74-75.

In 1977 stopte de George Baker Selection ermee omdat Hans Bouwens als George Baker een solo carrière startte. Met als eerste hits Rosita en Sing for a Day.

In 1982 richt Hans Bouwens en hernieuwde George Baker Selection op met oudleden George T. en Jan Hop, aangevuld met Ellie Bloothoofd op zang en bas en Pieter Goeman, piano en orgel. Nelleke Broskowski werd de nieuwe zangeres van de groep. In deze bezetting scoorde de band een aantal hits, waarvan Santa Lucia by Night in 1985 de grootste hit was.

1989 werd het laatste album From Russia With Love uitgebracht, waarna het doek viel voor de George Baker Selection. Hans Bouwens ging opnieuw solo verder. In november 2009 bracht hij een nieuw album uit, Lonely Boy, waarin hij terugblikt op zijn jeugd, liedjes en loopbaan als muzikant. En om kapers op de kust te ontmoedigen, maakte hij zelf moderne versies van een aantal hits. Op uitnodiging van Omroep Mercurius, zelfs in het Fries.

0: Je lieten mij. Breed en luidel, terug uit je slik.
1: Duits gedaan, ik heb het Spaans gedaan, dus dat zal de Fries ook lukken.
0: Breek die duilocht. Ah, zo zit het in elkaar.
1: Nou, ik zou je vertellen, het is wel een operatie hoor, in het Fries. Vooral maar Blanca. Ik kwam vroeger al veel in Friesland als kind. Dus het Fries is mij niet helemaal vreemd en ik treed vrij veel op in Friesland. Maar toch, als je dat als domme Hollander moet gaan doen, dan valt het niet bij. Ja, ik weet op blijk staan. Ik weet ook wel ongeveer wat het betekent. Maar ze hebben het gelukkig fonetisch opgeschreven. Dus zoals je het uitspreekt. Want als het echt een Fries zou schrijven, dan kan ik er echt niet uitgaan. Het is een complete vertaling eigenlijk van de originele Engelse tekst. Dus gewoon. Dus kap gedaan. Maar tekst is dicht voor elkaar. Bedoel, als het fout gaat, is mijn schuld gewoon.
2: Na anderhalf uur staat de Friese Paloma Blanca in de computer. En dan klinkt

In het hitdossier vinden we Little Green Bag terug als eerste in 1969 en 30 jaar later als laatste hit van de Joyce Baker Selection in 1999. Met 18 albums, 6 tipparaden en 34 top 40 noteringen, waaronder 3 nummer 1 hits, is de Joyce Baker Selection met recht geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.

0: vindt het beste uit de speakers van je eigen radio.
1: Radio Seabreeze.
0: Precies, je eigen radiostation.
2: Combinaties uit.
3: Gaat verpleegers! Dat past lekker!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM en het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

nieuws. Tot de klok van 11 uur ben ik bij je. Met alleen maar bluesmuziek. We begonnen met Ron John en The Wreck. Ik heb een heleboel leuke platen bij me. Bret Hart, Abel Atkin, Otis Redding, B.B. King, Rocky Atlas en nog vele malen meer.

0: En eigenlijk is het een rhythm and blues vocalgroep. Maar later werden ze invloedrijk door de soul music. Het is een oud nummer uit 1959. So you can find.
1: Dit is Frank van den Berg op Radio Seabreeze.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

album Don't Explain. Make me feel so good inside. Misschien heb je dat herkend. Got to be a chocolate Jesus. Ze werd begeleid door Joe Bonamassa op de gitaar. Chocolate Jesus met Beth Hart.

0: En zo kom je eens een keer een nummer tegen wat je denkt van nou, die past helemaal niet in het programma, maar ik vind hem wel mooi. Dus ik draai hem gewoon. Een lekker oudje van 1965, Otis Redding. Met My Girl. Daarvoor hoorde je Eightball Atken. Why It Hurts.
1: Europe's number one. Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.
0: Ja, de 1395 is er nog heel even niet. We hopen aan het einde van de maand te mogen beginnen op het dak. Voor de nieuwe antennes te plaatsen. En natuurlijk draai ik weer een nummertje van B.B. King. En dit keer weer een hele bekende. Ik denk, ja, ik ga hem gewoon een keertje weer draaien. Zo lang niet meer gehoord. The Thrill Is Gone. En het origineel is het 1995.

Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. 1098 1395 Seabreeze AM.

7 minuten over de klok van 10:30. Nog steeds Frank van den Berg tot de klok van 11. Lekker bluesmuziek. Je hoort de zak. De Vaughan Brothers. De telefoonsong. Lekker uit jaar 83. Deze is wat nieuwer. Deze van 2 jaar geleden. IDS Blues.

Mocht je nou denken van, hey, ik wil een nummertje te horen. Dat kan, hè. Stuur me een berichtje. Frank van den Berg, @radiosibris.nl. En dan zal ik hem op dit uur, dit tijdstip van de avond, zal ik hem dan draaien. En mocht je nou het hele programma terug willen luisteren, dat kan, hè. Ga je naar www.radiosibris.nl. Dan staat bovenin kopje programma's en dan doorscrollen naar gemist. En dan zie je alle DJ's met alle programma's. En ik sta op nummer 30 en dan vind je dit programma weer terug. Dan kan je in alle rust kan je het weer terugnemen. Je kan het ook opnemen. Dat kan allemaal. Op de 1395 AM is er even niet, maar straks weer wel. 1098 zijn we keihard te beluisteren. En natuurlijk ook via internet, hè. En verdere social media.

dacht ik van nou, ik kan Santana er wel even ingooien. Het is wel een Afrika Mambata, Mambama. Beetje Spaans-achtige muziek. Vond ik wel leuk klinken. Ik denk ik gooi hem er gewoon even.

0: 70 jaar is hij en nog zingt hij. Met de Smoking Gun uit 2002. Robert Cray.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
0: Met wat nieuws en met wat oud. 2016.

En ik sta even. Ik start mijn laatste. Ja, laatste kunstje in, laat ik het zo zeggen. De Greg Cook en The Other Man Band. Ik zit er weer op. Het zit er weer op voor mij. Naar mij, Steve James. Met een heel ander bluesprogramma. Wat rustiger. Een relaxed bluescafé. Ik ben er volgende week weer. Laat lekker luisteren. De Radio Seabreeze, 24 uur per dag. De 1098 AM. En straks gewoon weer goud van oud. De 1395. Natuurlijk in stereo zijn we overal te luisteren. De hele wereld. www.radioseabreeze.nl en MyTuneIn en verschillende andere mediakanalen. Tot volgende week weer. Doei!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a full hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then stay tuned for the next hour. I have some great artists coming up. I've got Harold Davenport, Lonesome Pete, Sean Webster, and Lance and Lee, just to name a few. And my artist of the week this week is Chris O'Leary from his Blue Collar album. So that all adds up to a lot of blues to fill in 1 hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, Harold Youngrell Davenport is a young American blues musician from Vicksburg, Mississippi, known as a guitarist, harmonica player, singer, and songwriter, who has quickly gained attention in the modern blues scene. Aside from his skills on harmonica and guitar, he's a gifted lyricist. His first full-length recording under his own name is called Youngrell, and it was released on the 5th of June, 2026. So, from Youngrell, here is Harold Davenport with a song called Fatherless Child.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
11: en de 1395.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het noorden en 20 in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Clean drink.
2: Wat een beste manier om je dorst te lessen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl.